0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt gefilmd, terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
3: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Driemaster in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. Uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op enkele trajecten vertragingen gemeld. Onder andere op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug 10 minuten extra vanwege het slechte wegdek daar. Verder nog file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht kun je er 5 minuten bij optellen. En dan nog een ongeluk op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N15 doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
5: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
4: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
4: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het filerijden geblazen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Het ging mis tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Je doet er hier 15 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog een vertraging op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Drie Master in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. Uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam. Bij knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer met een kwartier oponthoud. Verder nog files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd. Het ging mis. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. De weg is daar inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwinshul en Den Haag-Wateringseveld 2 kilometer, 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
3: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
2: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
4: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
2: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in de regio. Het drukste moment van de spits ligt in de regio nog niet achter ons. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Horen. Er is een ongeluk gebeurd en je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A12 rijdt het langzaam Utrecht-Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld betekent dat 15 minuten extra reistijd. Verder naar de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Utrechtseplein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. En dat betekent file rijden tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Driemaster in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. De uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg kun je er 10 minuten bij rekenen. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dan de A16 richting Breda vanuit Rotterdam, want er gebeurde een ongeluk. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 5 minuten langer over. Tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom! Goedemorgen, welkom. Het is de koffieshow voor donderdag 15 oktober. Ik ben Rudo met Wolter Kroes. Bel me zometeen naar Donny den Heijer.
3: Je zingt ze mee!
7: Yeah, sing to me.
3: Nee.

0: Wattenkroes en Belme en ook Donnie Den Heijer. Je hoorde poppetjes in jouw ogen.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Je luistert naar Rudo hier, de koffieshow van Unity NL met de lekkerste muziek en natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen om 10:30 weer een nieuwe update hier met Paul Albers. En straks gaan wij het hebben over het concert van Ray Benjamin. Die gaat een heel groot concert geven in de stad Gehoorzaal. Dat doet hij 31 oktober. Hij was de gast hier in de middagshow bij Centraal Plus, onze andere radiozender. En daar vertelde hij tegen Elmart een en ander over dat concert. En ook leuk nieuws, dat je kaarten kan winnen voor dat concert. Het hele interview kan je terugvinden en ook hoe je kaarten kan winnen op onze website centraalplus.nl. We gaan er namelijk naartoe met 50 luisteraars. Elmar, Emiel Scholters van de koffieshow het weekend en ik gaan gezellig ook met je mee. Daarover zometeen ook meer. En natuurlijk meer muziek van eigen bodem. Zometeen Raymond Hermans, eerlijk. En eerst Milan Kerstijn, dit is Eén Nacht Met Jou. Ja!

0: Gianluca en Chica Chica bij Unity NL. Goedemorgen, donderdagochtend is het. 31 oktober, dat is over ruim 2 weken. Dan staat Ray Benjamin in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het is de Leidse volksartiest. En gistermiddag was hij hier te gast. Elmar die sprak met hem over zijn concert. Wat er allemaal staat te gebeuren. Wie er komen optreden. Onder andere Marten Hoogkamer. John West die komt daar nog langs. En ook Frank van Etten. Dat hele interview kan je nu vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Maar ze maakten daar ook bekend dat we met 50 luisteraars van Unity NL naar zijn concert toe gaan. Jij kan er ook bij zijn. Moet je even voor mailen. prijsvraag@centraalplus.nl. prijsvraag@centraal. En dat is gewoon zoals je het zegt. En plus ook uitgeschreven zoals je het zegt. .nl. Kan je gewoon mee. Maar meer daarover vind je ook op onze website. Dat is centraalplus.nl. En Elmar wilde van Ray weten hoe dat er nou uit ging zien die 31ste. Hoe niet alleen het optreden, maar ook de dag voor hem.
1: De 31ste gaan wij 's middags de hele show gaan wij een keer doorlopen. En dan even 2 tellen rust en dan s'avonds de grande finale.
2: En wat is dan de grootste uitdaging?
1: De grootste uitdaging voor mij is dat ik... Kijk, ik ben iemand die heel snel, enthousiast, heel hard zingt. Ik zing best hard. Terwijl als ik eigenlijk rustig zing, is dat veel mooier. Alleen uit enthousiasme, ging niet helemaal goed... Dan ga je best wel mee met de mensen en dan ga je hard zingen. Voor mij is de uitdaging om rustig te blijven... En gewoon op mijn mooiste kunnen zingen.
2: En dan sta je dus eigenlijk voor heel veel thuispubliek. Is het een zittend concert of begint het allemaal rustig... en daarna staat iedereen op de stoelen?
1: Nou, dat vond ik dus een klein beetje moeilijk. Kijk, er zijn ook mensen die de hele avond willen zitten... die niet kunnen staan. Maar ja, een feestje heb je toch wel met mensen die staan.
2: Ja.
1: Dus ik heb het eigenlijk een beetje verdeeld. Het is een beetje 50-50. Dus de helft van de mensen kunnen zitten, de helft van de mensen kunnen staan... De zitplekken waren eigenlijk heel snel uitverkocht. Maar toen kreeg ik nog best wel veel aanvragen. Nou, ben ik naar Stadsgehoorzaal gegaan. Hebben een klein beetje besproken. We hebben nu wat zitplekken erbij kunnen regelen, gelukkig. Waardoor ik ook weer mensen die nog wel wilden komen, maar niet konden staan, toch kan ontvangen. Dus wat ik zeg, het is 50% zitten en 50% staan.
0: Ray Benjamin, het concert dus in de Stadsgehoorzaal 31 oktober. En jij kan erbij zijn. We geven 50 kaarten weg. En wij als radio-dj's van Unity NL gaan ook gezellig mee. Wil je kijken hoe je kan winnen? Even mailen of even kijken op centraalplus.nl of mailen naar prijsvraag@centraalplus.nl. Zie de angst in je

0: En je hoort ook nog William Burg en Te Quiero. Zometeen na het nieuws meer muziek hier. Robert Pater bijvoorbeeld blijft toch bij mij. En ook René Vroger komt eraan met Leef Vandaag.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gisteren, samen met politie en handhaving, extra aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Bij basisschool De Driemaster in Voorburg deelden burgemeester Martijn Vroom en wethouder verkeersveiligheid Marcel Belt fietslampjes uit aan leerlingen. Politie en handhaving controleerden de fietsverlichting. Ook bij sportvereniging RKAVV in Leidschendam werd aandacht gevraagd voor veilig fietsen in het donker. Nu de herfst is begonnen en de dagen steeds korter worden, zijn veel scholieren, sporters en forensen vaker in het donker onderweg. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar. Leiderdorp houdt voor de komende 24 jaar rekening met ongeveer 50 extra transformatorhuisjes als alle inwoners volledig elektrisch gaan verwarmen. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders om een schatting. De uiteindelijke behoefte hangt onder meer af van de warmteplannen en de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit. Voor transformatorhuisjes in de openbare ruimte met een oppervlakte van maximaal 15 vierkante meter en een hoogte van maximaal 3 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Daardoor neemt de gemeente voor de huisjes geen besluit waartegen bewoners bezwaar of beroep kunnen instellen. In de Hortus Botanicus in Leiden zijn bijzondere gigabeestjes te bewonderen. Tijdens een speciale tentoonstelling staan door de hele tuin grote modellen van kleine dieren. Bezoekers kunnen onder meer een slak, een lieveheersbeestje en een wandelende tak ontdekken. De dieren zijn normaal gesproken lastig te vinden, maar door hun grote formaat zijn ze nu goed te bekijken. Met de tentoonstelling wil de Hortus bezoekers op een originele manier meer leren over de natuur. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Rond een uur of 10 komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Ter hoogte van het knooppunt Terbrechtseplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Robert Pater blijft toch bij mij in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Het is vandaag 15 oktober, de verjaardag van rapper Lil Kleine. Hij is vandaag 32 geworden. Kirsten Wild, Nederlandse wielrenster, 44. En Tom Bonen, voormalig Belgisch wielrenner, 46. Het is ook de verjaardag van Horace Cohen, Nederlands acteur en komiek, 55. En ook vandaag jarig DJ Deschamps, Frans voetbaltrainer van Baskische afkomst. Hij is 58 geworden. Ilse Huizinga, Nederlands jazzzangeres, ook jarig, 60. Van Gooise Vrouwen, sinds dit weekend weer op Videoland. Suzanne Visser, die is ook jarig, speelt Anouk. 61 is ze geworden vandaag. En Nederlands schrijver AFTH van der Heijden is ook jarig. Is 75. Christa Burke van The Lady in Red, 78 geworden vandaag. En Richard Carpenter. Ja, als je Carpenter heet, dan ben je muzikant natuurlijk. Hè. Dat is deze man ook. 80 is die geworden. En Tessa de Loo, de Nederlands schrijfster, is ook jarig. Viert vandaag haar 80ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb, ja, die ga ik ook even voor je draaien. Ik ga hem instarten. Even kijken of jij dan al weet wie het is.

Wie hoorde je hier bij Unity NL, omdat ze jarig is. Even een klein uitstapje naar de zuiderburen. Het weer dan. Vandaag is het droog en zonnig. Vanmiddag komt er nog wel wat bewolking voor, maar het blijft ook dan droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen vrij veel bewolking, valt zelfs nog van tijd tot tijd regen. En de temperatuur ligt dan rond de 18 graden. Kijken we ook nog even naar het weer van zaterdag. Af en toe zon, komen wat buien voor en de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt dan rond de 14 à 15 graden.

0: sleutel van mijn hart. En Jari Helliger, Jordan, de vloek van Barcelona. Hey, tot zover de koffieshow van vandaag. Zometeen dan hoor je non-stop de lekkerste muziek hier. En vanmiddag natuurlijk weer de middagshow met Elmar. Wil je weten wie er vanmiddag aanschuift bij hem om 5 uur? Check het vooral even op onze website. Dat is unitynl.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne donderdag verder. Ik hoop dat je er morgen ook weer bij bent voor de koffieshow. Even naar 10. En nu nog Tom Haver. Dit is Lisa. Fijne donderdag.
1: Ik zag je

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De geluidsschermen langs de Persland Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend €10.000 opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de Stichting Jade. Er werd eigenlijk €6.500 bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie dus, en ze zijn zich aan het voortplanten. Al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp.

0: Nicky Fischer Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een Haiti to go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 16:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity Now 1星期妹 Unity
1: FL. Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een High Tea to Go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 4:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. De gemeente Leiden gaat gebouwen, structuren en gebieden uit de wederopbouwperiode beter beschermen. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders stelde een speciale lijst vast. De hele lijst is te bekijken op erfgoedleiden.nl. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt de komende maand extra aandacht aan mantelzorgers. Ze vraagt mensen zich op te geven voor de mantelzorgwaardering en organiseert op 7 november, de dag van de mantelzorg, een High Tea to Go. Mantelzorgers zijn volgens de gemeente onmisbaar en daarom zet ze hen graag in het zonnetje. Bent u mantelzorger of kent u misschien mensen in de gemeente die zich inzetten voor anderen? Dan vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om uzelf of iemand die u kent op te geven voor de mantelzorgwaardering of de dag van de mantelzorg. En een stroomstoring zorgt er sinds gisteravond voor dat zo'n 100 huizen in Leidschendam-Noord af en aan zonder elektriciteit zitten. Sinds 16:50 zorgt de stroomstoring voor overlast in de Antillenstraat, Curaçaostraat, Sint-Eustatiusstraat en de Surinamestraat in de Kooi. Liander is op dit moment bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Er trekken wat wolkenvelden over de regio, maar op sommige plekken breekt de zon door. De wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting en het wordt vandaag maximaal 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hoork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten op onthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft zelfstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hoork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer, het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. Op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. Op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! En daar gaan we weer. Het is tijd voor de middagshow van Unity NL met Sydney Junior in de studio. En nu Dave Dekker, ex-singletrack, Papa's Geld. Yeah!

0: moet je heel goed zoeken. En ja, misschien met een beetje geluk ga je er eentje vinden. En dat is dan zo'n dame, zo'n meisje met heel veel centjes van papa. Dave Dekker, die hoorde je bij Unity NL. En die hoorde je aan het begin van de middagshow op donderdag 15 oktober. In de studio, het is Sydney Junior, de zoon van Sydney Bischoff. Goedemiddag.
1: Dag Helma, goedemiddag vriend.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Heel goed zelfs.
0: Een lekker dagje gehad.
1: Een heerlijk dagje gehad. Vanochtend gewerkt, nog met de oliebollen. En daarna snel gedoucht, omgekleed en hier naartoe gekomen.
0: Ja, want jij zei net, het oliebollenseizoen is weer begonnen. Betekent dat dat dan de kermisattracties weer de loods ingaan voor de komende maanden?
1: Ja, voor ons wel. Er zijn natuurlijk ook kermisexploitanten die gaan naar Duitsland en Tsjechië, Zweden, noem maar op. Maar voor ons is de oliebollenseizoen wel ons seizoen.
0: Ja, nooit over nagedacht om te denken, weet je wat, dat ga ik een keer doen. Gewoon het grote avontuur in het buitenland opzoeken.
1: Jawel, ik heb toevallig vorig jaar nog wel gekeken om naar Tsjechië te gaan voor 2 weken. Alleen het is niet doorgegaan in verband dat er een kermis viel in Nederland. En die was eigenlijk best wel goed. Dus dan is de keuze wel snel gemaakt, hè, voor zo'n stuk.
0: Dat zijn keuzes maken. En af en toe is het dan ook wel belangrijk om dan heel simpel gewoon naar de portemonnee te kijken.
1: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Hey, de afgelopen maanden, er is best wel veel rondom jou gebeurd. Sterker nog, je hebt een aantal keer handtekeningen mogen zetten onder een aantal mooie contracten. En dan ben ik wel even benieuwd, hoe is dat als het ware in een soort van stroomversnelling terechtgekomen?
1: Ja, hele goede vraag. Het is allemaal een beetje op mijn pad gekomen. Ik deed de laatste tijd veel verses namen. Nu natuurlijk opnemen op TikTok. En op een gegeven moment deed ik op die van Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. Waarop Nina reageerde, Nina Smit. Ken je dat ook bij mijn andere artiest doen, Romy Montero?
0: Ja.
1: Waardoor ik dacht, dit is de kans om te laten zien dat dat kan. Binnen 20 minuten dat ze een appje had gestuurd, had ze gelijk een verse terug. Plus een TikTok. En toen zei ze van, schrijf je vaker zo snel en zulke dingetjes. En ik zeg, zo en zo is het geval. En toen kreeg ik een uitnodiging om op gesprek te komen voor een mooie deal om te schrijven ook.
0: Ja, betekent dat dat er nu dan als het ware een publishing deal ligt en dat er ook een platencontract in de wacht is gesleept?
1: Ja, ik heb een publishing deal bij Blue Skies en Bronx. Dus onder Wesley Bronkhorst, dat is de Nederlandse tak onder Blue Skies.
0: Ja.
1: Die doen natuurlijk heel veel dingen. En ik heb nu een mooi managementcontract gesloten bij Mick Langendorf, de zoon van Robbie Langendorf. En daar hebben we ook weer een mooi contract voor onze aankomende platen.
0: Hey, en wat betekent dat dan zeg maar voor jou? Betekent dat heel veel schrijven? Betekent dat juist veel in de studio zelf liedjes opnemen? Of hoe zie je dat voor je?
1: Een beetje van beide. Een beetje manoeuvreren tussen alles door. Vorige week een mooie schrijverskamp gehad voor Rutger van Barneveld en Mike Pietersen.
0: Ja.
1: En een paar dagen later zat ik zelf in de avond in de studio. Want er moet een opvolger komen voor de nieuwe plaat ook natuurlijk.
0: Maar ik vind het wel super vet. Want we hebben jou leren kennen dankzij jouw vader. Eigenlijk heb je daar een keer op meegedaan. Het liedje over de shisha-pijp.
1: Ja.
0: Daarvoor was je bezig meer een beetje in de rap. Echt een compleet andere sound.
1: Een heel ander iets, hè?
0: Waardoor is het dan bij jou zeg maar 360 graden gedraaid dit?
1: Ik merk dat de dingen waar ik hard voor wegloop, me nog sneller achterna rennen eigenlijk. En dat is met zingen net zo altijd geweest en met muziek. Vroeger wou ik eigenlijk niks met de muziek te maken hebben. Wou ik voetballer worden. Uiteindelijk toch in de muziek gestapt en steeds verder dieper erin. En toen altijd wel heel erg leuk gevonden de muziek van bepaalde artiesten. Tino Martin, Jannes, mijn vader, noem maar op. Alleen toen dacht ik, als ik dit dan ga doen, wil ik het goed aanpakken. Mijn eigen manier. En zodoende mijn eigen stijl. Ja, en gezocht en uiteindelijk gemaakt en gevonden.
0: Maar dan nu even de lastige keuze. Kermisexploitant of dan toch zanger en schrijver?
1: Zolang het kan, allebei. 100%. Zolang het kan, allebei. Maar ik merk toch wel dat het zingen en het schrijven een ander soort druk met je geeft. Het geeft iets. Het is toch anders. Anders bezig zijn.
0: Maar is het ontspanning of zeg je juist van stad naar stad en van dorp naar dorp gaan?
1: Ik vind van stad naar stad en van dorp naar dorp gaan vind ik hartstikke leuk, het reizen. Maar ik merk wel dat je toch altijd tijdsgebonden bent. Je moet toch zorgen dat je doorgaat en noem maar op. En als ik zo'n dagje naar de studio ga, dan is het voor mij een uitje. Want ik weet gewoon dat ik s'avonds weer thuis kom met een hele nieuwe plaat. En dat ik daar zin in heb. Dat
0: een soort van de snoepwinkel is het dan eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En de ene keer werk ik met die en dan met die. Dus
0: Hey, vandaag de primeur van jouw nieuwe liedje. Morgen dan gaat die officieel uitkomen. En dat is echt weer een compleet andere plaat waarin jij gewoon echt lekker aan het zingen bent. Ja. Eigenlijk de nieuwe Sydney.
1: Ja, dat is de nieuwe stijl. Wat mijn stijl gaat worden.
0: Ik dacht, zullen we eerst even die plaat dan met jouw vader pakken? Helemaal lijp met mijn shisha-pijp.
1: Dat vind ik een heel goed plan.
0: Liedje waar jij net van zei, die doet het op de streamingsdiensten nog steeds waanzinnig goed.
1: Nog steeds in het weekend rond de 10.000 streams. Dus bizar.
0: En eigenlijk was dit gewoon een beetje de introductie van jou. En dat allemaal dankzij jouw vader, Sydney Bischoff, bij Unity NL.

0: Zo laat hij zich van een compleet nieuwe kant zien. Samuel Wilton en Terug bij mij. Die hoorde je bij Unity NL tijdens de middagshow. Sydney Junior in de studio. En Sydney, vandaag de officiële primeur van het liedje dat vannacht om 12 uur officieel uit gaat komen.
1: Ja, en die is voor jullie, hè?
0: Spannend?
1: Heel spannend, zeker. Lang aan gewerkt. En dan uiteindelijk om te mogen laten horen. Dat is wel iets wat trots maakt, hoor, zeker.
0: Ja, jij vertelde mij net, dit liedje ligt al klaar sinds maart van dit jaar.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Is het dan makkelijk om daarvan af te blijven? Of had je zoiets van, ja, het juiste moment moest komen en dat is dus morgen op vrijdag 16 oktober?
1: Het is wel lastig om er vanaf te blijven. Maar ik heb wel de insteek gehad van, als ik het doe, moet ik het nu echt goed doen. Want ik heb ook wel eens singles gehad dat ik het zelf uitbracht en deed. En dan moet je op zoveel dingen focussen met uitbrengen. Promotie, clips, noem maar op, aanmelden. En ik heb gewoon net zo lang gewacht totdat de juiste mensen voorbij kwamen. En gewoon met hun een goed gesprek gehad, goed gezeten. En uiteindelijk de mooiste dag uitgekozen dat die kon komen.
0: De plaat zelf geschreven en dat heb je gedaan met een aantal collega-tekstschrijvers.
1: Ja, met Jens Verkleij en Daniel Triest. En ja, het zijn ook twee supersterren bij elkaar in de studio. Die jongens die werken heel veel mooie producties en doen gewoon hele leuke dingen op het moment, hele goede dingen.
0: Maar ja, jullie waren bezig met heel veel liedjes. Dit was de eerste en dit was ook meteen als het ware een soort van schot in de roos.
1: Ja, het was zo. Ik zat in Curaçao in maart. En ik belde Jens uiteindelijk op na wekenlang appen en contact te hebben. Ik zeg, luister Jens, ik heb een idee. Het moet dit zijn, het moet zo. Laten we de studio induiken. En een week later hadden we hem op de plank, schot in de roos.
0: En dat is dan geworden als die gratis is.
1: Ja.
0: Wat is er gratis? Wat kunnen we bij je krijgen?
1: Alles wat je maar wil.
0: Nee. Ja, dan de drie leukste dingen die je dan gratis voor ons in de aanbieding hebt.
1: Nou, natuurlijk een lekker zakje oliebollen. Een gratis biertje van je beste vriend in het café. Want dat is eigenlijk waar de plaat om gaat. Het gaat om iemand, je beste vriend, vriendin, wat dan ook. Die komt langs laatste ronde of überhaupt gewoon. Die komt langs met een ronde met een dienblad vol van die lekkere, lekkere goudgele rakkers of een mixie of wat dan ook.
0: Ja, van die lekkere shotjes.
1: En je pakt hem.
0: En wat mag er in zo'n shotje zitten bij jou?
1: Wat mag erin zitten? Nou, limoncello, flugel, dropshot. Ja, het kan mij niet te gek eigenlijk.
0: Ja, en hoeveel gaan er naar binnen op een gezellige vrijdag of zaterdagavond?
1: Een gezellige vrijdag of zaterdagavond.
0: Eerlijk antwoord, hè?
1: Niet hoef te zingen. Dan denk ik niet eens dat ik hoef te tellen, denk ik. Ik denk dat ik het niet meer bijhoud.
0: Een soort van rollend naar huis toe.
1: Zeker rollend naar huis toe, ja, 100%.
0: Maar ja, wel weer gezellig. Dus eigenlijk de plaat gaat over simpele dingen in het leven. Gewoon de kleine dingen waar je dan intens van kan genieten.
1: De kleine euforische momenten, ja, echt wel.
0: En hoe ga je dit vannacht dan vieren? Want om 12 uur komt dat liedje overal online te staan en dan?
1: Ja, dan hoop ik dat die door alle streamingdiensten opgepakt wordt in de lijsten. En dat de mensen, dat vind ik het allerbelangrijkste, dat de mensen ervan genieten. En dat ik de leuke reacties krijg. Dat hoop ik met de mensen het te vieren gewoon.
0: Is er een bepaald lijstje waarvan je zegt, ja, daar moet hij gewoon echt in komen te staan?
1: Ja, ik hoop, althans, moet niks. Maar ik hoop dat hij mooi in Lieve Hollands terechtkomt. Dat hij in de mooie radiolijsten, zoals bij jullie, andere radio's, collega's, ook in de lijsten mag komen. New Music Friday vind ik zou ook super zijn. Ja, en uiteindelijk hoop ik natuurlijk gewoon in die top 50 een keer te komen. Maar dat is gewoon een droom, hè? Dat is een droom.
0: En zie je dit dan als een soort van nieuwe muzikale start? Of zeg je, nee, we gaan gewoon door met het uitbrengen en het maken waar we gebleven waren?
1: Het is wel een nieuwe muzikale start voor mij. In de zin van, de mensen moeten nu echt kunnen nu echt gaan zien dat ik eigenlijk gewoon ook zing. Dat ik ook te boeken ben voor een feestje, te bouwen. En het rappen is wel een beetje achter me. Enkel nog een samenwerking, een keertje hier of daar, voor onderscheiding te maken van de plaat. Maar mijn eigen platen worden echt dit soort platen.
0: Ik heb een goede conclusie. Sydney Junior is gewoon volwassen geworden.
1: Zeker weten.
0: Ja, inmiddels 23.
1: Ja, dat hoort erbij, hè?
0: Dus dat gaat de goede kant op. Vanaf morgen overal te streamen en overal te downloaden. En nu voor de allereerste keer te horen bij Unity NL. Sydney Junior en als die gratis is.

0: Het zijn de geruststellende woorden van Thomas Bergen. Alles komt goed, die hoorde je bij Unity NL. En de primeur bedreigde Sydney Junior en als die gratis is.
1: Ja, dat was hem, hè?
0: Ja.
1: Zo.
0: Leuk om hem zo te horen dat je denkt van oké, nu kan men hem gehoord hebben. Ja. En ja, de primeur is nu gewoon achter de rug.
1: Ja, het is wel, het is wel een opluchting ook. En ook wel een soort euforie en ja, trots.
0: Dat maar ja, ik kan me ook voorstellen, als dat liedje sinds maart op de plank ligt, dat het wel heel fijn is dat hij eindelijk de wijde wereld ingegooid is.
1: Ja, zeker. Dat is echt, heel fijn. Ja.
0: Hey, komt er morgen ook een videoclip?
1: Er staat op het moment geen videoclip nog op de planning. We hebben het echt op de teasers gegooid. We willen de jonge doelgroep ook bereiken. En nou ja, natuurlijk ook de wat oudere doelgroep. Zeker weten met deze plaat via de radio's en dingen, dat soort dingetjes ook. Maar we hebben wel gezegd dat mocht die gelijk lekker lopen en gaan, dan schieten we nog een videoclip. En dan is iedereen ook van harte welkom om erbij te, ja, bij te wonen.
0: En in de teasers dan, die je eigenlijk al een tijdje op bijvoorbeeld platform TikTok gooit?
1: Ja, bizar. De eerste zit nu bijna volgens mij op 130.000. De tweede op 50. Derde op 50. Gisteren heb ik er weer eentje gepost. Die gaat nu richting de 40.
0: Wauw.
1: Ja, het is niet normaal. En dan duizenden streams op dat platform. Ja,
0: maar bizar. Doe je dat zelf nog? Of heb je inmiddels daar iemand voor die dat een beetje voor je bedenkt? En ook dan een leuk script opzoekt om dat dan uit te werken?
1: Ja, we hebben natuurlijk wel een team. Dat we het script helemaal uitwerken. Maar de posten van de tijden en de uploads en de dingen invullen, dat doe ik nog wel zelf. Ondanks dat ik wel een script meekrijg dat ik 3 uur stip moet posten. Maar dan post ik om 7 uur.
0: Ja.
1: Maar het is wel... we doen het nog wel grotendeels ook zelf. Maar wel met ons team, zeg maar, samen.
0: Nou ja, laten we gewoon hopen dat er heel veel gaat gebeuren in de aankomende jaren.
1: Ja, laten we het echt heel erg hopen.
0: Ja, dat er veel teksten door jou geschreven worden. Misschien voor jezelf of voor een collega.
1: Ja, dat sowieso. Dat blijven we natuurlijk 100% doen.
0: En dat er boekingen gaan komen. Daar gaan we het zo meteen eens eventjes over hebben. Want je bent ook te boeken vanaf dit moment.
1: Ja.
0: Eerst heb ik een liedje klaarstaan. Eigenlijk een liedje. Het zijn wijze levenslessen van jouw vader.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje, jongen, ik behoed je voor wat je allemaal tijdens jouw leven op je pad tegen kan komen.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd, Elmar.
0: Hele bijzondere, toch?
1: Ja, dat zeker. 100%. Het zijn ook de woorden die hij altijd letterlijk heeft gezegd tegen me. Grotendeels, zeg maar. En uiteindelijk kwam het idee van laten we het in een liedje stoppen gewoon.
0: Ja, Sydney Bischoff samen met zijn vader. Eigenlijk gewoon Sydney en Sydney.
1: Ja, Sydney en Sydney.
0: Zo kunnen we hem ook wel omschrijven. Dit is mijn jongen.
2: Ja, jongen!

0: Amsterdam.
1: Ze komt uit Amsterdam, Chris Cross Amsterdam met André Hazes en Tabitha. Die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor het liedje dat eigenlijk best wel bijzonder is. Dat ooit geschiedenis gaat worden. En dat jij misschien ooit aan je kinderen kan laten horen. En zij ook weer aan hun kinderen. Ja, kijk eens, dit was opa met vader. En misschien ook alweer opa.
2: Ja, zeker. 100%. Het bijzonder liedje, echt.
1: Echt wel heel tof gedaan. De levenslessen van Sydney aan Sydney.
2: Ja.
1: Hey, nou begreep ik dat jij vanaf dit moment eigenlijk ook te boeken bent. Dat jij het land ingaat voor optredens.
2: Ja, klopt. Mensen die kenden mij natuurlijk van het rappen voornamelijk. En dat heb ik natuurlijk best een lange tijd gedaan.
1: Ja.
2: Maar vanwege deze nieuwe start en dat we nu alles voor elkaar hebben, helemaal rond hebben, zijn we nu ook te boeken. Alleen totaal geen rap. Nu, als je me boekt, kan je een half uur tot drie kwartier kan je echt feest verwachten. Echte rammers, gewoon knallers, volks, tent op z'n kop. En dat ben ik te boeken bij Dutch Gold.
1: Hey, maar geef mij even wat zeg maar vanuit je repertoire. Wat is zeg maar jouw specialiteit of wat vind je echt leuk om te doen en dan liedjes van collega's?
2: Wat je van mij kan verwachten, bijvoorbeeld in mijn setlist, wat ik doe, is ik doe bijvoorbeeld de Billen Medley van Guido van der Graaf.
1: Ja.
2: Vind ik leuk, omdat het wat verjongend en wat voor beide kanten moet het zijn. Maar ik doe bijvoorbeeld ook de Après-Ski Face Medley van Koos Albert. Dat vind ik ook leuk. Bijvoorbeeld Tinto de Verano vind ik leuk om te doen. Facey van Fons Veurink. Eleonora in een bubbling remix. Vind ik ook weer
1: ook vet.
2: Even weer wat anders. Ja, en als die gratis is natuurlijk.
1: Dus echt heel breed van aan de ene kant best wel volks. Aan de andere kant een beetje de popkant op. Ja. Maar ook een beetje het feesthoekje in.
2: Ja, het is echt de feesthoek in. Maar ik wil het zo brengen dat het voor jong en voor oud kan zijn. En dat we gewoon met z'n allen één groot feest kunnen maken.
1: En als we dan echt gaan kijken naar de liedjes van jezelf. Jouw eigen repertoire. Wat doe je daarvan?
2: Natuurlijk Shisha Pijp. Omdat dat natuurlijk heb ons goed gezeten, zeg maar, qua plaat. Wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind om te doen, is bijvoorbeeld ook dan mijn jongen. Omdat het toch ook een knaller is om weer te doen op podium.
1: Ja, eerlijk is eerlijk, daar zit wel een lekkere beat in.
2: Ja, en dat hoor ik heel vaak van de mensen. En dat trekt de jongere generatie trekt dat heel erg aan. En de volwassen generatie trekt de tekst weer heel erg aan. Dus een beetje een mix van beide.
1: Ja.
2: Waardoor je iedereen pakt. En dat is de
1: bedoeling. Dus vrouwen op de dansvloer.
2: Ja, dat
1: is
2: zeker,
1: ook belangrijk.
2: Dat zeker weten.
1: Hey, dus het is echt heel breed. Als ik jij nu ga vragen een kant op die je echt zou willen. Heb je die keuze voor jezelf gemaakt? Of is het eigenlijk maar net wat op je pad terechtkomt?
2: Qua sound,
1: wat je uiteindelijk echt zou willen uitstralen op de bühne. En dat als men zegt, ja, Sydney Junior, dat we meteen weten, oh, dat is van dit en dit.
2: Ja, ik wil heel graag, wat ik dus nu met mijn plaat heb, als die gratis is, zulke platen. Dus echt lekker feest. Als je mij boekt, dat je weet van, hey, voor jong en oud.
1: Rammers.
2: Gewoon rammen, knallen die hele tent op zijn kop. En dan slingerende lampen. En dat moet het zijn.
1: En hoe zit dat dan met Adem, Mijn Adem? Want dat is een liedje die je ook solo hebt gedaan. Volgens mij was dat de eerste echt solo.
2: Ja, dat was de eerste echt solo plaat. Een beetje in de volks slash pop. Hè? Een beetje een klein stapje gemaakt. En ik wou het eigenlijk stap voor stap doen. Maar toen daarna eventjes toch weer terug een beetje gedeinst. En uiteindelijk mijn sound gevonden.
1: Uiteindelijk gedacht, weet je wat, die gaan we gewoon uitbrengen.
2: Ja, ik vond het wel heel mooi omdat het een best wel oud nummer is.
1: Maar het is wel spannend. Het is wel een soort van sprong in het diepe. En je laat jezelf wel meteen misschien van je meest kwetsbare kant zien.
2: Ja, eigenlijk wel. Alleen ik had het best wel lang in mijn hoofd. Omdat ik best wel ook fan was van de muziek van Peter Schaap. Vond ik gewoon een super nummer Adem en Adem. En ik denk hoe leuk zou het zijn als we die een keer in een soort popjasje doen. En dan uiteindelijk is dit het geworden.
1: We moeten hem toch gewoon een keertje uitbrengen.
2: Laat het gewoon doen.
1: Sydney Junior.

0: Oh, leuk.
1: Dus dat, dat wordt zeker leuk. En nou, dan gaan we lekker een drankje pakken. En lekker wachten tot 12 uur. En dan gaan we het vieren. En morgen heb ik twee leuke optredens staan bij onze thuiswedstrijd in de stad. Dus bij een café en bij een, ja, een club, zeg maar. En dan heb ik zaterdag, morgen eerst oliebollen, 's ochtends, 's middags. En dan zaterdag ook weer oliebollen. En dan 's avonds heb ik nog één boekingtje staan nu. Die is er eergisteren binnengekomen.
0: Ja, maar dat zijn wel lange dagen. Want dan sta je dus de hele dag de bakker uit te hangen. Sta je in die oliebollenkraam. En te zorgen dat al die spullen er weer verkocht worden.
1: Ja, ja.
0: Dus, en dan 's avonds zeg maar jezelf even opfrissen en dan weer doorgaan.
1: Ja, en dan weer door. Ja. Ik heb wel gezegd, laatste week van het jaar, laat mij maar thuis.
0: Ja, dan even geen boekingen.
1: Dat is even geen boekingen.
0: Ja, maar de andere kant, ik heb wel het idee, het geeft jou echt een berg energie.
1: Ja, het geeft me heel veel energie. Ik vind het zo'n, het is, hoe kan je het noemen? Het is een hele grote kick wat ik krijg. Als ik optreed en ik hoor dat je meedoet. En dat je dan bijvoorbeeld, het moment komt bijvoorbeeld met een goed refrein. Dat je gewoon weet, hier gaat iedereen op meedoen. En dan 3, 2, 1, en dat iedereen hem zingt. Ja, dan s'avonds lig ik nog in mijn bed met die kick in mijn lichaam. Dat ik denk, ik wil weer, weet je wel. Ja. Gewoon nog een keer.
0: Dat je dan naar huis rijdt met zo'n brede glimlach.
1: Ja, ja. En dan 30 keer zeggen tegen de mensen, heb je gezien? Zag je dat iedereen...
0: Ja, maar dat kan tegenwoordig via TikTok, ja. Instagram. Ja, Hives super, is zelfs weer terug.
1: Ja, ook weer. Heb ik ook gehad vroeger zelfs.
0: Ja, hoe vet is dat?
1: Ja, superleuk.
0: Ja, dat is toch super tof. Hey, en vanavond om 12 uur dus eventjes om 12 uur die champagne ontkurken.
1: Ja, ja. En dan gaan we het vieren met elkaar. Hopen dat iedereen hem gaat streamen, gaat delen. En ik hoop in ieder geval dat iedereen er heel blij van wordt.
0: Nou, dat zou lekker zijn.
1: Dat zou heel lekker zijn, ja.
0: Mochten de luisteraars van Unity NL meer van jou willen, waar ben jij te vinden?
1: Ik ben op Instagram, TikTok en Snapchat te vinden. En Facebook. Onder de naam Sydney Junior. En dan vind je hem zeker.
0: En is dat Junior of is dat JR?
1: JR eigenlijk. Sydney JR op Instagram.official. En op TikTok is het Sydney _JR.
0: Laagstreepje, ja. Waarom? Nou, waarom omdat, drie keer een laagstreepje?
1: Omdat iemand de één keer laagstreepje al heeft ingepikt. Twee keer ook. En drie keer was nog vrij. En JR erachter kon niet. Dus okay. Ik moest wat bedenken.
0: Toen dacht jij, drie keer is scheepsrecht, ja. Dan pakken we hem gewoon op deze
1: maar
0: manier.
1: Maar daar komen we nog een keer voor terug. Dus we houden hem nog even zo.
0: Ik ben heel erg benieuwd. voor zometeen een goede terugreis.
1: Dankjewel.
0: Doe je vader de groetjes?
1: Ja, zeker. Dat ga ik doen. En ja, jij ook super bedankt. Ik ben blij dat jullie er altijd voor me zijn. En dat ik aan jullie de primeur heb kunnen laten horen. Want dat hebben we nergens anders zou willen zijn nu.

Ja, is met recht een klassieker. En een liedje, ja, weet je, aan de ene kant lang geleden. Aan de andere kant, ja, in ieder café, op ieder plein, op iedere kermis, daar hoor je deze gewoon nog. Sean West en Jouw Blik. Deze week kwam er trouwens wel wat minder positief nieuws naar buiten rondom Sean West. Want eigenlijk zou hij zijn 20-jarig jubileum in de maand december vieren in Ahoy Rotterdam. Nou, we weten allemaal, René Vroeger die heeft zijn concert moeten cancelen. En wat heel vaak zo gebeurt tijdens zo'n weekend, ja, dan lenen die artiesten het podium van elkaar. Ja, en aangezien René had gezegd, ja, weet je, ik kan dit jaar helaas daar niet op gaan treden, is er dus ook een streep gegaan door het 20-jarig jubileum van Sean West in december in Ahoy Rotterdam. Nou, daar baalde hij enorm van. Ben wel benieuwd, want als het goed is, dan moet er wel ergens een nieuwe datum bekend gaan worden. Want ja, dat 20-jarig in het vak zitten, dat moet natuurlijk wel gewoon groot gevierd worden. Dus dat is belangrijk. Sean West, Jouw Blik, daarvoor Jan Boy en Sydney Junior en In Ieder Startje. En Sydney was hier in de studio en zijn foto, die vind je dan weer online via Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Zometeen de beste muziek non-stop van eigen bodem. En dit is Spaans Benauwd, Romy Montero.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files. Met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. De meeste leveren nu nog 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 is het nog wat drukker. Richting Gouda heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Naar Hoek van Holland sta je op de A20 ook nog 10 minuten vast tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Verder is het nog druk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht door een auto met pech en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer geld. In het coalitieakkoord is jaarlijks €500.000 extra opgenomen voor cultuur. Daarnaast komt er 4 jaar lang €250.000 bij. Dat lijkt veel, maar samenwerkingsverband De Cultuurtafel vindt dat er meer nodig is. Op onze website is te lezen waarom ze dat vinden. De inwoners van Voorschoten moeten, als het aan het college ligt, volgend jaar flink meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA stijgt de rioolheffing met bijna 40% en gaat ook de toeristenbelasting met 60% omhoog. De ChristenDemocraten willen uitleg van het college. In onze uitzending vertelde fractievoorzitter Bart van Hoork waarom zij dat vinden. En de gemeenteleider Dorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren dat ze namens de gemeente komen. Leider Dorp benadrukt dat dit niet zo is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Ook hebben de bedrijven hiervoor geen vergunning bij de gemeente. Wie iemand aan de deur krijgt die dit toch beweert, wordt verzocht de gemeente te bellen of de politie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal